straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

0: Eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
4: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
3: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren al doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil, doordat minister Krevits en kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens politiek journalist Karel Latree ook niet zonder risico.
5: Als je dicht bij een akkoord staat en daar zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
3: Nou, wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2-3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk en het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand, tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel zit daarom ook met een dubbel gevoel.
6: Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
3: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. We krijgen een zomerse dag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen wel nog tot 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom bij Noord.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren die nieuwe incidenten en ze herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt de voorzitter Bas van Hullebos.
4: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
3: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. En in Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijs en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon, plaatselijk halen we tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en maxima nog tot 27 graden. Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

Tot 30 september kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek naar de expo van de Theateracademie. De Theateracademie Oostende van VZW Ithaca organiseert al meer dan 7 jaar maandelijkse lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Nu hebben ze er ook een foto-expo over gemaakt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedy-kleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Date at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
4: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
3: Die schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependaele zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Krevits. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij Vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
3: Diependaele houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Noordzee Gold.
2: Johnny boy, take it slow. Don't you know?

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over 1:00.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee. Gold. Ouderwetse radio.

Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Dat optreden vindt plaats in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems, die zo'n 2 weken geleden ontslagen werd, na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
4: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
3: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden mogelijk. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de Festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Je luistert naar Noordzee Gold.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens, heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Patimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Dit is Noordzee Gold.

0: I'd like to stay. I'd like to stay.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Nieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: De sector Federatie voor Huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks wil verhogen, van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de sectorfederatie.
5: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven meer dan ooit.
4: De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu dus nog over samen. Er zijn intussen al 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus. In Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt dat West-Nijl-virus via besmette muggen. Maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Anneleen de Sadeleer van departement Zorg.
6: De kans om besmet te raken met het West-Nijl-virus is heel klein. En de kans om dan ook ernstig ziek te worden is ook heel klein. 1% ongeveer van mensen die besmet raken, wordt ernstig ziek met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
4: Het gaat dan vooral over ouderen en mensen die al ernstige aandoeningen hebben. Pech voor wie in Antwerpen tussen linker en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel kwam het tot relletjes tussen de betogers en de politie. Daarbij werden 40 jongeren opgepakt. Er raakten ook een 10-tal mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. Het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij, minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Tête d'Ibir.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.